0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bietjie.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die Kaap op pad naar jou toe.

van jou sloeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Termosel by Alma Dooney. Dankie vir julle opofferings. Dit word opreg waardeer. Bye-bye, Mama Dina.
1: Sorry Jolien, ek wil weer moet WhatsAppie stuur, hoor nou tot klaar. Ek is nie sien hoor ek aan haar verjaar. Anna, baie, baie geluk man. Very prachtige, lieflike persoon wat jy is. Al die seën van die Here op jou lewe nog jou ontmoet. Maar ek kan hoor op die radio, die sê vol prachtige, prachtige mens hoor. Moet prachtige, groot hart. Baie dankie Anna hoor. Al die Albertinia mense is goed. En al die Albertinia het jou lekker spoil vandag hoor. Bye-bye, Mama Dina. Eet een lekker winderige mossel. Bye-bye, dankie Jolien.
2: Daar sê, dankie Mama Dina, mooi dag vir julle ook daar in die prachtige mossel. Bye, good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo, from Freddie Nelson in the United States of Conville. What's up, do you have a topic regarding to what? The topic today, what song reminds you of your childhood? That's our topic for today. Tyd het amper weeg na so 29 minute na 10, daar sal nie headlines wees nie, maar die volledige bulletin om 11, in Engels natuurlijk. So ja, kom ons kyk daar nog so 2 boodskapies, en dan gaan ons alweer moet breek vir advertentie. Marco, morgen, wat sê jy?
3: Jolien, goeiemorgen, morgen, ek hoop het gaan goed samen deel, en al die luisteraars ingehaak en ingeskakel, is lekker cool en natterig in George. Ek wil net sê, Brenda Fassies is een oude songs. Ja, dat vat my terug na my kinder daar, van die heitig. Oeh, had my ma gedans, en my oom en my aunties. Oeh, Brenda Fassies, Brenda Fassies.

Engeland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 na middag. Kom luister na die gewyde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerk hoor. NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeugd Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jack and James Scholes by 071-568-6128.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Africa unite, Africa unite.
2: Uphakuwile, ikhwala kulonina, sizayilwela Africa. Ngoba singamatholo nyongande kudlelana.
3: Siyabulisa mphulaphula ekhaya. Hlala ke nobakhokhele eQhongo lwesibini. Suka ngentsimbi yesibini kuyotsho ngentsimbi yesithathu. Ku-Eden FM kumaza kacwengileyo ke. Your voice in paradise esithi Africa unite.
4: We are the people. The people of Africa.
3: Zange keze zakwantu.
2: Singabantwana bomgubo. Singabantwana benzaka. Singabathola lendawo. Singabathuna bomkhama.
4: Africa, my Africa.

Ek groet vanmiddag al ons pragtige luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessekwa, Kannaland, Nuisnap, Plet, Uniondale, asook julle wat aanlyn luister by www.edenfm.co.za. Die woord van die Here praat vanmiddag met ons uit twee gedeeltes. 'N Baie besonderse teksgedeelte wat ek graag saam met u wil deel. Die eerste een opgeteken in Efesiërs 2 vers 8. En ek lees net die A gedeelte. Want uit genade is julle gered. Want uit genade is julle gered. En dan kom Romeine 6 vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Te geluisteraars, die genade van die Here is vir ons genoeg.

0: is daar iemand wat vanmiddag saam met my kan sê, amen, want wat ek is, net is net genade. Dankie, Here.
1: Wat ek is, is net genade.
0: Oh, my God.
1: Wat ek het, is net geleen.
0: Is net geleen, Eden FM.

0: Engels, maar kom ons luister eens gou wat sê Buthaji. Buthaji het ook iets op die hart vanmiddag. Hy teken vroeg hier gister. Ek dink, ek hoop hy gaan weer later in tune. Goeiemiddag, G. Goeiemiddag.
1: All right. Goeiemiddag, Paula Hops. Ek teken hier gister sommer vroeg, maat.
0: Dankie, my maat.
1: So bang, ek krij nie kansie. Was amper soos die poortou, maat.
0: Yes, my Buthaji.
1: Wees. Vir ingaan, Paula, maar dankie vir die mooi opmaak, my maat. En het is hoe jy sê, is ons leven absoluut in die laatste dag, die genade.
0: Yes, my
1: Boeta. Is wat ons het. Ons is verskillend gebouw. Die het ons verskillend aan mekaar geweef.
0: Yes.
1: Maar hy het ons altyd een wil gegeen, jy weet. Een wil om te kan doen en dan te binnenkant aan ons geplaas, die Heilige Gees, om te kan onderskei wat reg en wat verkeerd is, hoop Paula. Ons moet die genade, moet ons waardeer. Grenville is uit, hoor.
0: Dankie, my Boeta. Sendinge, my maat.
2: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
0: How about a lekker sing-along? Good afternoon, Eden FM. This is your drive time show, and my name is Paul Damas. You can listen online at www.edenfm.co.za.

0: Thank you, BK. BK will be back at 5 serving you the mains in isiXhosa. For now, here is groot vriend Freddy Nelson. Hy het 'n gewigtige saak. Ek glo so wat hy saam met ons gaan deel. Freddy, wat sê jy my boeta?
1: Pola, ja, so gepraat, ne? Pola jokes aside. Pola, kyk, ek is een keer op pad. Ek is op pad die indorp toe, maar nou kom kry ek, joh. Sien die jong man, ek lyk moest stap toe op toe, as het lekker weder is, man.
0: Mm.
1: So, en dan sien ek nie, maar die man, hy is een jong man, man, hy lyk een beetje baie bedruk, man.
0: Ja.
1: En ek sien hy vier tranen af, en ek denk, damn, something is wrong. Ek vraag by hom, ek groet hom, en ek vraag by hom, is het dan alright?
0: Ja.
1: Kijk, en hy verduidelik my, man, hy is nou weggejaag, waar hy werk, man, en so aan, hy kan eigen sjaars, en ek koop een blikkie vir hom, en vir my. En hy verduidelik my, man, toe denk ek, ja, ek vraag by hom, wat is die company sy naam? Ek denk ek het al die ding vertel al. Maar nou, toen vond ik het, nee man, ik ken moest die eienaar van die bezigheid en ja. Zo. Oké, en ik zei ook op stap samen. En ik ga het samen om te daar, ik ga nu niet kampen.
0: Ja, moet niet noemen, ja.
1: En ik gesels,

0: die werkgever.
1: Ja.
0: En die ou sê, right, okay, dan is fijn. Ek gaan hem nog een kans geven, want ek en die ou
1: wow.
0: Het samen voor een company gewerkt, way back. En ja, so, toe kreeg die jongman dan weer nog een kans, en het meeting gehad aan om, follow day het hy by weer contact en gesê, nee, dankie.
1: Ja.
0: Hy is uitgesoord en so aan. En nou saterdag, verlede week het saterdag, toe stap ek weer met die dorp toe en we stoppen een kar langs aan my en, en ek sien toe dus die jongman
1: en sy
0: paas byt.
1: Wow.
0: Vraag aan die dorp toe, ek sê ja, die oom sê dankie en oom wil my iets gee, ja, so, en ek sê nee, is nie nodig,
1: ja,
0: ek het ook leidies. Next time is het weer een van hulle, you never know. Maar ja, dit is my story, Paula.
1: Wow.
0: Sy sit my op een spot, nie. Wow. Come on, Paula, sharp, wow. Great show.
1: Freddy Nelson, this is a goosebump moment for me. Wat een aangrypende verhaal wat jy gedeel het. Based on the true story, moet ek bijvoeg. En ja, jy en daar die jongman se paie het gekruis. En, wow, een mooi einde. Baie dankie, Freddy. Baie dankie. Dat jy dit saam met ons gedeel het. Taking us to Shack Attack Nightbirds.

En dan so man sê, nee, kyk Paula, ek slaap jong, ek niemand dat gemaak nie. Dankie Mansi, ja, vir jou eerlijkheid, maar nou is die ander groot vraag Mansi, op die slaap van jou. Hoe slaap o Mansi? Slaap o Mansi stil, of is daar so lichte, ietsie wat ijdel, daar so... Kom Mansi, wees eerlijk, 2:55, ons het jou eerlijkheid nodig, kom nou Mansi, kom. Is oom Hansi van Blanco een snorker, al dan nie. Ons maak het die 5:00 nie zin weer. In Isikosa. Hulle sê, as een man van een ding praat nie, dan, ja, dan gaan jy oorkom. En vir al met die weer wat so is nie, slaap een mens ons baie lekker diep so. Ek sien een snorkerasie sien ek aankom vir die opsenaar. My vrou, ek vraag nou al nederig verskoning. Jammer dat ek vanavond gaan snork. O man, sies baie eerlijk, hy sê, snork, Paula? Ja, Paula, ek snork, as ek moeg is. Daar sê, o man, sê. O man, sê snorkie onnodig, hy snork, as hy moeg is. Baie dankie vir jou eerlijkheid, o man, sê. My colleague BK, let me tell you something about BK. BK is ready. He's ready to bring us the 5 o'clock news, the weather and the financial indicators in Isikosa. I just love this guy. Very vibrant, energetic. He calls me Grootman. So yeah, without any further ado, it is now officially 5 o'clock in South Africa. And here is BK with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in Isikosa. Over to you. BK Worldwide. Take it away.

0: Zoom FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dat was nou lekker tweenerij geweest, afgeschopt met Staying Alive van die Bee Gees en dan Zone 3's Hoi Chaklas. Wat leen wacht nog voor u? Het is een 5:30 hier. Is het tijd voor MZ met Rien een Nerd. En dan vanavond tussen 6 en 9. Our political debate. En vanavond is ons in die Calisdorp stadsaal. Now please note, attendance by invitation only. So mense wat kan bywoon is slechts die persone wat 'n uitnodiging gekry het. Andersens. Kan jy aanlyn, kan jy ook hierdie politieke debat volg op ons Facebookblad. Gaan na die Eden FM Facebookblad. Go to www.edenfm.co.za. Political Debate. Tuesday the 6th of October from 6 till 9. Calisdorp Town Hall. Be part of the conversation. Ja, dat is 18 minuten, 19 minuten oor 5. Bijna groetheid van die hopse kant af. Bijna, van MJ, hy loer vir my, hy kyk vir my. En ons kyk vir mekaar. Hartelijk goeiemiddag, Cyril Williams, welkom by die Afton Drive.
2: Ja, goeiemiddag, Paula. Net interessantheid, net een bietjie nuus daar. Groot op een hoping daar in die richting van Lavalia, Pick and Pay, Courtney Straat, boop die brug, richting Pick and Pay, daar is een groot ongeluk, soort of verkeershoping, groot verkeershoping. So asjeblief, as jy mense net miskien laat weet, as hy heeltemal een ontwrichting, al hy George Oos mense, wat nou huis toe gaan, hulle moet alternatieve richting kry, asjeblief, laat jy net weet, as jy dit gekry het, my maat, baie dankie.
1: Daar sê, baie dankie, Cyril Williams, vir daar die brokkie pad verkeersnies. Iedereen heeft een hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, meneer Paul.
1: Middag, sê.
3: Hoe gaan dit?
1: Baie goed, zelf?
3: Nee, dit is daar baie dan, meneer, baie dan. Ek wil sê, een mooie aanvoering van meneer en van meneer de familie en al die vrienden van familie. Hetzelfde met de vorige keer, maar aan verder, baie dankie.
1: Daar sê, baie dankie, Anna. Goed gaan, hoor.
3: Ja, meneer.
1: Daar sê, mooi blij. Bye. Dat is onze eie Anna van Albertinia, wat so saam praat hier op Eden FM. My laaste twee advertenties voordat ek oorgeef vir MJ.
4: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set Baits, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Baits, quality made affordable.
6: Die volgende partypolitieke advertensie word deur die betrokke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk word, is die van die politieke party.
7: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sissa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daar is hoekom ek hier een kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaakt het beskerm. Ek wil hier Oosdorp moet vir allemaal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliantie.
6: Die menings wat in hierdie advertensie uitgedruk is, is die van die politieke partij.
1: Hartelijk goeie laatmiddag, Liesel. Sy sê, goeie laatmiddag, my brother. Ek is ook ingeskakel op jou so. Dis eina koud. My klein twinkie heil van die kouwe. Mooi blij, brother. Ons eie vloei.

Ja, mijn klok loopt leer. Mijn klok loopt leer. But everything will be okay, Mr. Spacomero. I just love this tune. Babalicious was, yeah, Buddha.

0: als een dier komt gooien. Politieke foefie. Twee, die DA het in die eerste zaal in 2016, 2011, toe aan de tatroon. Hier komt licht voor ons gemeenschap door te zeggen dat hulle Eskom skoon betaal het. Toe Eskom 22 miljoen rand geskuld was, wat toe later toe ik ons binnenkom. Dat wil gedoen wees om 22 miljoen rand te betaal tot 42 miljoen. Wel dan die ei. So wat dat wil gedoen wees.
1: Baie dankie meneer. Daar is hy geleentheid daar vir die ANC en dan die Patriotic Alliance.
2: Hallo. Goeienavond meneer, goeienavond luisteraars. Meneer aanbieder. Ons het nou hier sitten redeneer en redeneer. As jy mooi geluister het, was jy nie een manifesto gegee nie. Jy was nie een manifesto gegee, behalwe die ANC se 6-punt plan nie. Wat een manifesto was. Wat een manifesto was. Jy moet mooi luister. Almal het begin met een punt wat hy noem, dan slaan hy oor van wat verkeerd was, wat rechtgemaakt moet word. Pinnels, om toch te komen eerst naar die meneer Bosa toe, van die plaatsen, van die elektriciteit. Meneer Werner, daar was hij 24 boksen ingezet in die plaatsen. Die elektriciteit, 2016, het ek met ek persoonlijk met Eskom een meeting gehad. En ons het het gedoen op Burkie Brinkse rand. Eskom se uitgangspunt is dat die plaasboer moet afteken van die palen wat op hulle erwe staan. Hulle moet e-mails stuur. Dan kom Eskom. En Eskom sit een paal buiten kan hulle erwe wat die plaasmense help om kracht te kry. Daar is die punt van die kracht van die plaasmense. Dan het Eskom gekom om te sê dat as hulle self boksies moet insit by die plaasmense, dan kost het hulle 15.000 rand. Ons mense het nie die kracht, die geld. Onze mense betaal, die man praat van 10 rand, ons plaasmense betaal 600 rand a maand vir kracht waar ons in Beerse miskien met 100 randse kracht kan uitkom. Dit is hoe die blankes ons op. Op die RFP programme hier, die DA het Kanneland gefeil. Want die DA, toe Ikouza in die eerste ronde nie, kom dinge se met die RFP-plan nie, toe moes die DA vir die Kanneland onder administratie gegooi het. En bos hoe kom Kanneland nou so lyk soos hy nou.
1: Die tijd is om, baie dankie. Daar is hy, baie dankie. Dit is reaksie van die ANC. Ons gee nou geleentheid vir die Patriotic Alliance. Die tijd begin nou.
3: One, two.
1: Yes, ik kan praat. Ons worry.
3: Ja, ek wil net op Jan Cornelius se aantuiging wil ek repliek lewer. Ja, ek was die speaker van Kanneland. En wat hy nie weet nie, ek was 10 maande was ek die speaker van Kanneland. En in my eerste 10 maande, toe kry ek a clean audit. 1 July 2022, toe ons budget lei, toe word ek, dier die Kousa en Kip, sy samensnoederij word ek uitgeweer. Dis hoekom die Kousa nou eers by fase 1 is van die FRP. Voor ek gegaan het, het ek seker gemaakt dat toe ek die power gehad het, dat ek Kanneland onder die FRP sit. Ek is die een wat Kanneland onder die FRP gesit het. En ek het een clean audit gekry, omdat ek gecomply het met die recommendations van Kogta en die minister. Ikouza was, en die ANC was die speaker. Hulle die tyd was hulle wijkskomitee sy geestablisie. Ek moes het kom doen. En Nissen wil ek een vraag vir een nieuwe, hulle soek vir een jong leader, Kip. Ek het vir hulle 4 jaar kans gegee om te govern.

0: dorpe, ons paaie is stikken, ons water is weg, daar is geen werk vir ons kinders nie. So, ons drinkwater is vuil en kan hulle, sou hy sit met, sit vir 12 maande van die jaar met een waterkrisis, sou hy maak hier 2 extra reservoirs, om hulle water in te stoor. Stem Pia, so dat ons kan aansoek doen daarvoor. As net die kous aan kipse canvases wat wegkry, op die gemeenskapsprojekte, dat het tyd geword dat Pia regverdigheid moet terugbring, en alle jonkinders een geleentheid gee, om in Kannaland te werk. Ons gemeenskapsaal is allemaal stikken, gewende lyf, of beset dier die rampslagoffers van die windstorm, wat hulle huise platgewaai het. Dat het tyd geword dat van woordelike en dat Pakkieskloofse plakkeskampe noodbehuising moet ontvang. Want op 5 November na die verkiesing dan staan ons paie nog altyd met potels, ons licht is nog altyd dood, ons as nog altyd onregverdigheid is kom by werk, so stem Pia vir verantwoordelike leiers, so dat almal in Kannaland een regverdige kans kan kry en dienslewering kan posvat in Kannaland, want so lang soos die kousers hier sit en sê alles is fijn, gaan Kannaland net achtentoe beweeg soos die burgemeester nou moonwalk verwouds, ooral in die wijke waar die straatvergadering so. So op 4 November stem PA, stem vir ware verandering in Kannaland.
1: Baie dankie. Volgende, kan ons net is een bykie moes hier nou, wat gaan aan? Waar raas het so? Kan ons net weer ons onthou, dit is vir ons baie belangrik, dat ons luister na die sprekers, sisters hiervoor, jylle hier op die gemeenskap galerij, jylle moet jylle gedra. Ok, volgende is het die ANC.
2: Die ANC het een plan. En ons plan is water, betroubare, volhoubare watervoorsiening aan ons hele Kannaland. Ons paaie veiliger en beter in standhouding vir ons paaie. Ons werk plaaslike ekonomiese ontwikkeling en werkskepping, spesifiek vir ons jong mense. Behuising, versnelde toegang tot ordentlike behuising. Hoekom moet ons mense met die minste tevrede wees? Skoon Kannaland. Kannaland is heidiglik een woestijn. Afvalriool en omgevingsbestuur. In een verantwoordelike bestuur, finansiële discipline en deursigtigheid moet geskied. En die gemeenskap moet geken word in alles wat in Kannaland gebeur. Dis sê ons Wout ANC, ons het bekwame kandidate, Wout ANC, ons het een plan.
3: Baie dankie, Daniel Doon, ANC.
1: Praat, ek kan praat, praat lekker hard.
3: Daniel Doon, ANC, wijk 3, in Kannaland. Ons het een plan, die ANC het een plan en hy is bezig om het in wijk 3 uit te voer. Ons het elke jaar, hierdie tyd, tot met maart maand, word ons water in Zouaar afgesit elke aand, 10 uur in die, van elke aand van 9 klok af tot 4 klok toe, en dan van 4 klok af, 4 uur water. En daar sit ons, daar is boorgate nou gesink, en het word nou opgekoppel, so die ANC maak een verskil, wil vir die ANC die 4 November, dat ons die plek aan voor toe vat, man.
1: Hey, dankie, meneer. Nee. Oké, okay, kom eens. Toes net goeie microfoon, is hy aan, meneer? Daar is hy,
4: baie dankie. Irasa sal nie beloftes maak wat buiten ons beheer val nie. Ons sal elke beskikbare wettige raadsmeganose gebruik om verbintenisse na te volg, tekortkome bloot te stel, praktiese oplossings voor te stel en verseker dat inwoners eerlike antwoorde ontvang van die raad. Ander maak beloftes, ons doen die werk,